0: Sharon Rose. Sigui den sintonía de 88.9.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
2: El primer mensaje está que no está un unión, no está un cuerpo, no está busca solución junto. En dat hebben we nu ook gedaan, we hebben met elkaar gesproken. En nou, we hebben ook met elkaar een oplossing gevonden om in ieder geval nu iets met elkaar te doen. Kijk, het probleem nog steeds, dat is gewoon structureel. We moeten een structurele oplossing vinden, omdat de capaciteit is te kort. En die capaciteit moet gewoon worden aangevuld. Maar in de tussentijd, meanwhile, hebben we met elkaar bepaald van we gaan nu dit doen, zodat we in ieder geval het ergste kunnen verhelpen met elkaar. We hebben daar ook een bonger in de jong om toe. Tour en coördinator aan de recherche, corps management team, en vakbond dan. Vertegenwoordigers die vakbond. Dus eigenlijk een brede afspiegeling. Juist omdat Mikiel Kunos de Papia, dat we met elkaar in verbinding blijven. Dat we met elkaar gezamenlijk naar een oplossing zoeken. En dat hebben we nu gedaan.
3: Ik denk dat er een possible solution is aan mensen op de situatie.
2: Ah, wel, kijk. Omdat we zien een capaciteitstekort, dus met zijn prioriteit. We moeten gewoon prioriteren. En dat betekent dat je sommige dingen misschien even tijdelijk moet terugbrengen. En het andere eventjes aan de voorkant moet prioriteren. Dat hebben we dus gedaan. En maar zo important dat daar kunnen zien gewoon structurele instroom. Dus structureel klassen. Die hebben dan weer ook gewoon andere mogelijkheden om misschien te kijken naar zij-instroom op bepaalde plekken. Zodat we sneller, meer capaciteit binnen het korps kunnen krijgen. Het klinkt een beetje vervelend, maar we snoppen toveren, weet je. We kunnen niet toveren. We moeten echt binnen de lijnen kijken wat mogelijk is. En vooral met elkaar blijven praten en gezamenlijk zoeken naar een solution.
3: Je hebt te zien in de communiteit, kunnen dat doen een keer hoe je dat daar dat pa solutioneren het probleem aan. Kon je zeggen dat?
2: Wel, nou, ik denk dat het gaat beter, maar. Zie, nee, ik denk niet dat. Wij zijn er altijd. Mipo garantie zaken, ik nog stij, oren als mensen taaien. We zijn er om de veiligheid te versterken en ook aanwezig te zijn waar we moeten. Pero, ik denk vooral dat ook intern, in onze organisatie, mijn collega aan Tatra, echt hopie doer. Met deze onderbezetting nog steeds deze prestaties leveren. Ja, dat is laten zien dat we het kunnen en dat laten zien dat we hard werken. Maar ook dat er iets moet veranderen. Zoveel als mogelijk is, zoveel we met elkaar moeten praten. Dus voor evaluatie, we hebben eerst nu afspraken gemaakt. En we zullen op korte termijn weer bij elkaar komen, per waak, hoe we met die afspraken zijn omgegaan. En of we misschien nog meer maatregelen moeten nemen. Per mas importante permite, laganos sinta junto, laganos papia. Niet over elkaar, maar met elkaar.

0: botava da saco, por onde depositava o cartão aqui na Ecotec?
1: Sim, verdade.
0: Compa laga. Pensei, mas, abo na casa, abo companhia de Kidgo, se botar uma quantidade de cartão, não cansa de curva. Bem depositava o cartão na cerca nós, não laga na como lá vira muito hope. Ecotec, sustentável, muito cubo.
2: Nou, we zijn een aantal keer bij elkaar gekomen, Akinang, het bestuurskantoor. En daar hebben we met elkaar een strategie afgesproken, kinders, minister Hasi. En wie wat gaat doen. Dus importantie dat Akita, dat we met elkaar een plan maken en dat we dat niet te snel gaan doen, niet zomaar dingen gaan doen, maar dat we hanteren een structuur. Dus we ruimen eerst op, we maken eerst problemen inzichtelijk. En daarna treden we op het vraagstuk. En dat hebben we nu gedaan met auto's, auto's die verkeerd geparkeerd zijn. We hebben het gedaan met het schoonmaken. Zorgen dat de omgeving er schoner uitziet. En het meest hardnekkige probleem, dus de mensen die hulp nodig hebben. En dat is iets wat we nu met elkaar, met de verschillende partners, zoals de Papia en de Solution. Dit is een hardnekkig probleem en voor mij is het belangrijk dat als je dit doet, dat het ook een duurzaam effect heeft. Nog gewoon, je doet iets even snel, maar waar je ook nu is het zo en morgen is het weer terug. Dus het is important dat Kunusta den connection, Kunus tour, ting omzelfde lijn, pak ik ook aan. Ja, je zei terecht, er zijn problemen. Eigenlijk is instanties, maar een strafbaar feit of iets dergelijks, kun je niet iemand van straat halen. Mensen moeten eigenlijk vrijwillig meegaan of dusdanig overlast of overtreding voordat we wat kunnen doen. Pero, meneer Mabisa, het heeft geen zin als je mensen even weghaalt. Het sluit dan eventjes op en daarna zijn ze weer op straat. Dus wat we doen is we kijken zowel met onze collega's hier, maar ook met partners bijvoorbeeld in het buitenland, om te kijken hoe we mensen echt duurzaam kunnen oplossen en met elkaar het probleem verhelpen.
3: Bom de gás mexido nada vos traz, sem las. Passar e ver isso um dia na EcoGas. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia esse aqui para um completamente bem. EcoGas, tanque flepa para São Nicolás. Clapa ser vivo de geluna para jabiar de 8 horas e manhã para 5 horas e tarde. E já sabra de 8 horas e manhã de cujas do sol de merdia. EcoGas, econômico, rápido e confiável.
4: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a vos. ¿A qué hora más noticia a vos?
5: 88.9 Bo FM.

0: 0-2, dat is geen schande.
1: Nee, vind ik niet. En als je ziet hoe die jongens het toernooi gespeeld hebben, dat alleen maar complimenten. Ze hebben keihard gewerkt om een beter resultaat te krijgen. En we dachten echt gedurende de wedstrijd dat er misschien erin zou zitten. Maar ja, hij speelt weer een uitwedstrijd en dan heeft de tegenstander gewoon iets meer kwaliteiten. Maar ze hebben het geweldig gedaan.
0: Dit was het, hè?
1: Dit was het. En die jongens die gespeeld hebben en ook die, vooral die jongens die niet gespeeld hebben, want dat is vaak het moeilijkste. Maar ja, daar heb je wel mee te maken. Ja, voor die jongens is het vervelend, maar die jongens die veel gespeeld hebben, die hebben een prachtig toernooi gehad.
0: Waar ben je nou het meest trots op?
1: Ja, meest trots toch op de manier zoals we de laatste twee wedstrijden gespeeld hebben. Tegen echt wereldploegen, hè? Ecuador en Ivoorkust, dat zijn echt wereldploegen. Dat zul je in de loop van het toernooi zul je het ook zien. En als je ziet hoe wij gewoon tegenstand gaven en ook proberen aanvallend iets te doen, vind ik dat wel de complimenten waard.
0: Ja, Dick, en nu, want ik sprak net Tahit Chong en die zegt van, oh, maar dit, hier blijft het niet bij. Dit is niet eenmalig, we gaan in de toekomst. En hij was ontzettend optimistisch en hij deed ook een soort van noodkreet bijna van, hopelijk wel met trainen, met Dick Advocaat. Zit dat erin? Ga je door?
1: Ja, ik ga daar nu niet, nou net, na de wedstrijd over praten.
0: Wat doet zo'n oproep, zo'n verzoek van zo'n belangrijke speler van je, met je?
1: Nou, zeker een belangrijke speler. Hij heeft natuurlijk een uitstekend toernooi gespeeld. Die heeft zich wel in de kijker gespeeld. Zoals sommigen ook.
0: Meer. Vandaag ook weer, hè?
1: Vandaag ook. Ja, we zullen door. Normaal gesproken moet je doorselecteren. Want niet iedereen is tevreden. De jongens die niet gespeeld hebben, ja, die lopen een beetje met een sik.
0: Ja.
1: Nou, dus we moeten kijken dat iedereen weer vrolijk wordt. En dat ze met opgeheven hoofd naar huis gaan.
0: Ja, en zou dan, ik wil er niet te ver over doorgaan, maar zou het bijvoorbeeld ook dan in theorie zo kunnen zijn dat je misschien niet in deze hoedanigheid, maar meer vanaf de zijkant een adviserende rol zou kunnen innemen?
1: Nee, ik ben geen adviseur. Ja, als het dicht bij huis is wel, maar dit, als je iets doet, moet je het zelf doen. Ja,
0: het is alles of niks.
1: Ja.
0: Ga je nog naar het eiland terug?
1: Nee, ik ga terug. Veel jongens gaan terug naar het eiland voor vakantie. Want die hebben natuurlijk helemaal geen vakantie gehad.
0: Maar jullie gaan niet met z'n allen?
1: Nee.
0: Gewoon weer naar Nederland?
1: Net zoals jij.
0: Dat klopt. Met opgeheven hoofd naar huis, zeggen ze dan?
2: Ja, denk het wel.
0: Of voelt het nog anders?
2: Nou, ik denk dat het best wel, dat we in de eerste helft best wel in de wedstrijd zaten, eigenlijk. Ik denk een foutje van onszelf, niet goed uitverdedigen en dan maakt ze die 1-0 en dan, ja, dan moet je achter de feiten aan. En dan hebben we bijna de hele wedstrijd gedaan.
0: Toch blijft het heel lang 1-0 staan en hou je toch al ergens wel het gevoel van, hé, kan nog?
2: Ja, we bleven er zeker in geloven. Ik bedoel, dat we op een gegeven moment niet weg. Ik bedoel, je kan zomaar ergens de 1-1 maken en dan nog wordt een hele andere wedstrijd. Maar we bleven er zeker in geloven, maar ik als voetballer, ik heb het ook vaker gezegd, het is jammer, want het was niet dat ze vele maten beter dan ons waren, laat me het zo zeggen. Op een duur wordt het wel een open wedstrijd aan het einde. Maar ik heb niet het gevoel dat Ivoorkust super beter dan ons was.
0: Dan is het klaar. En hoe is dat dan net met elkaar in de kleedkamer?
2: Na de wedstrijd gingen we even met z'n allen in een kringetje staan. Natuurlijk komen de emoties uit. Ik bedoel, toen de scheidsrechter de laatste fluitje had gefloten, toen kwam bij mij ook eigenlijk al het druk, alles wat je zeg maar op je schouders hebt om een ploeg mee te nemen, die emotie komt dan gewoon, die komt dan boven. En,
0: wat voel je dan? Wat is dat voor emotie?
2: Ja, veel vreugde, denk ik. Ik denk, als je weet waar wij vandaan komen als Curaçao zijn, wat we eigenlijk gedaan hebben, dat gewoon, ja, goede emotie is. En ik was gewoon super trots op elke speler. En ze vroegen me ook aan het einde om wat te zeggen, maar ja, mijn woorden kwamen er niet uit, laat me het zo zeggen. Dus uiteindelijk ga ik misschien nog even wat terugkomen. En in het hotel, dat alles gezakt is, ga ik nog wel even met de spelers praten. En hun bedanken voor wat ze gedaan hebben. Want we hebben Curaçao gewoon op de kaart gespeeld. En iedereen weet nu eigenlijk gewoon wat Curaçao is.
0: 2-0. Was dit het maximale vandaag?
3: Ja, ik wil eerst beginnen met te zeggen dat ik enorm trots ben op jongens. Die alles hebben gegeven. En ik zei dit al, het is een familie. Ik zie dat allemaal als mijn broeders. En ik wil ook gelijk zeggen dat ik wil ook eerlijk zeggen, ik denk dat dit niet de laatste keer is dat Curaçao op WK is. Wij gaan enorm hard werken als groep. Voor sommige jongens is dit geweldig geweest. En we hebben ook moeilijke wedstrijden gehad. Maar om een land als Curaçao op een WK te zien. Ik denk vanaf het begin dat iedereen was afgeschreven. Dus eigenlijk hoorden we eigenlijk de laatste wedstrijd niet eens voor iets te spelen, volgens iedereen. Dus enorm trots op de jongens.
0: Dat vertrouwen, die overtuiging over de toekomst, waar baseer je dat op? Waar komt dat vandaan?
3: Ja, dat is gewoon elke dag met de jongens zijn. 24-7 met de jongens zijn en ook zien wat eraan komt. Ik moet ook complimenten geven aan de jongens die natuurlijk niet gespeeld hebben. Ja, maken het zo makkelijk om zeuren niet. Zijn niet egoïstisch, kijken ook gewoon compleet naar het team. Het is heel makkelijk voor hun om boos te zijn. Het is natuurlijk een WK en iedereen wil spelen. En dan zie ik ze daar aan het einde. En dan denken ze alleen aan het team. En dat is geweldig om te zien. Ik heb natuurlijk een familie, maar dit is gewoon een familie erbij, zoals ik net heb gezegd.
0: Ja. Over die toekomst, die zie je rooskleurig in. Hoe belangrijk is het dan dat ook Dick Advocaat daar voorlopig nog bij betrokken blijft?
3: Ja, voor mij is dat een geweldenaar. Is iemand die zoveel vertrouwen uitspreekt in een groep. En dit alles is ook niet mogelijk zonder hem. Alleen, ik wil ook niet hier gaan zitten en zeggen tegen hem dat hij moet blijven. Het liefst wil ik dat.
0: Mag toch?
3: Het liefst wil ik dat, maar dat zou een beetje ook egoïstisch zijn voor mij.
0: Hebben jullie het er al over gehad eigenlijk, over de periode na het WK?
3: Nee, nog niet. We waren zo gefocust erop. Maar ik denk, ik zou natuurlijk heel graag willen dat hij zou blijven. Maar ik snap ook natuurlijk dat hij zijn familie heeft en dat hij daar ook gewoon zijn keuze in maakt. Maar wij willen hem graag. Wij zien hem ook als familie. Ik zie hem bijna als zijn tweede vader eigenlijk. Dus natuurlijk willen we dat hij erbij is. Maar natuurlijk snappen wij ook als hij voor familie kiest. Dat is compleet respectvol.
0: Ja. Hoe ga je nu terug naar het eiland?
3: Ja, ik denk als speler zijn heb ik daar nog niet over nagedacht. Ik denk dat de wedstrijd nog super vers in de geheugen zit. Ik denk dat we dat eerst als groep gaan bewerken. Verwerken eigenlijk. Kijken naar... En ook natuurlijk genieten. Want je ziet ook weer aan het einde fans die helemaal hier naartoe zijn gekomen om ons te supporten. Dus we gaan ook dankbaar zijn aan hen. Hun hebben ons onwijs goed gesupport deze WK. En alles zal niet mogelijk zijn om ook het eiland te zien hoe united we zijn geweest. En ik hoop dat zo lang mogelijk blijft.
4: Amigo para todo el Caribe. Mi quiero pedir a toda la gente que está escuchando de radio emisora aquí, para seguir escuchando de radio emisora aquí, por sobre la radio emisora que sí te pone atención para promover nuestra cultura musical, para llevar nuestra cultura musical para adelante. Y también no solamente nuestra cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.
5: En de manier hoe ik de entrevista te visa, alleen maar trots en dankbaar. We horen escuchar, pues, minder nada de commentaar en cosas aquí, maar zo horen escuchar el propio, mente visa coach, y el diferente jugador, expresar, de Jichon y otro, expresar, dan gratitud, na lo cual, con tapa de hecho, con nan a llega mundial. Y manier me avisaba, para mí, me interesa Zanter Over. Fútbol acaba, ¿ok? Volvemos a la realidad. Nuevo Dimension, ¿no? Y es aquí de Popotori. Ando van Volte Cosmos sobre Tacha Vierna.

0: 88.9 beta presenta Avance de Noticia AWO.
1: Nou, we zijn een aantal keer bij elkaar gekomen, Akinangri bij het bestuurskantoor. En daar hebben we met elkaar een strategie afgesproken, minister Hasi. En wie wat gaat doen. Dus importantie dat Akita, dat we met elkaar een plan maken en dat we dat niet te snel gaan doen, niet zomaar dingen gaan doen, kunnen we hanteren een structuur. Dus we ruimen eerst op, we maken eerst problemen inzichtelijk en daarna treden we op het vraagstuk. En dat hebben we nu gedaan met auto's, auto's die verkeerd geparkeerd zijn. We hebben het gedaan met het schoonmaken, zorgen dat de omgeving er schoner uitziet. En het meest hardnekkige probleem, dus de mensen die hulp nodig hebben. En dat is iets wat we nu met elkaar, met de verschillende partners, in Stopapia en een solution. Dit is een hardnekkig probleem. En voor mij is het belangrijk dat als je dit doet, dat het ook een duurzaam effect heeft. Nog gewoon, je doet iets even snappen, waar je ook je nu is het zo en morgen is het weer terug. Dus het is important dat Koenosta, Koenosta den connection, Koenos tour, ting onzelfde lijn, pak ik ook aan. Ja, je zei terecht, dat is een probleem. Eigenlijk instanties, een strafbaar feit of iets dergelijks, kun je niet iemand van straat halen. Mensen moeten eigenlijk vrijwillig meegaan of dusdanig overlast of overtreding voordat we wat kunnen doen. Pero, meneer Mabisa, het heeft geen zin als je mensen even weghaalt. Het sluit dan eventjes op en daarna zijn ze weer op straat. Dus wat we doen is bekijken zowel met onze collega's hier, maar ook met partners bijvoorbeeld in het buitenland, om te kijken hoe we mensen echt duurzaam kunnen oplossen en met elkaar het probleem verhelpen.
2: Per mejor seguro, per mejor servicio, nuestra recomendable Bouwgaard Assurantie. Con telefoon 528-8888, Bouwgaard representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Botá otra sa,